Ik ben een rentier, ik heb je tiet. Maar frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

Zij het hier die buks aan het couragen geschikt. Kom rin, zij die doll, je bist immer willkom. Machst een bier, oder een keul, oder beide tozam. Kom, vertel wat, oder machst niet,

Rentier, ik hef je tiet, wat frühstück denn, zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, ne pipto bak,